Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

my asseblief met die Heilige Gees en met vuur, sodat ek gelouter, geheilig voor U kan staan. Vader, neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Lei my, Here, vul my, totdat strome van levende water

As iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit en skud die stof van julle voete af.

van mij aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

neer en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

my hou my vas wanneer my lied stil raak noem my my geliefde kind Here ek het u nou nodig hier in my angs my nood